Vrijwilligers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, wel 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niets zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en een terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. De door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, wel 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag.

0: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.
1: You take the clothes off my back and I let you.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niet zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en hun terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. Door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, terwijl 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niet zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en hun terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. Door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, wel 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

We waren net een sprookjespaar. 1001 nacht, het was nog te kort voor ons. Vaak gaan mijn gedachten terug naar die heerlijke uren. Oh, ik verlang zo vurig naar de dag dat we weer bij elkaar zijn. Maar dan

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Buitenlandse Zaken onderzoekt of Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving maandag in Colombia. Nederlanders ter plaatse worden opgeroepen de lokale autoriteiten te volgen en familie te informeren. Onduidelijk is nog of het reddingsteam USAR wordt uitgezonden. Reisorganisatie Sawadi meldt ongeveer 80 Nederlanders in Colombia. Een 15-jarige jongen uit Amsterdam is samen met drie anderen opgepakt na een achtervolging nadat ze afgelopen weekend inbraken bij de brandweerkazerne in Aalsmeer. De inbraken bij brandweerkazernes gaan door, want ook de afgelopen nacht was er weer een inbraak bij een brandweerkazerne. Nederland neemt deel aan een NAVO-oefening op Groenland en stuurt daarvoor tientallen mariniers. Defensieminister Dylan Jezielkus maakte dit bekend in het tv-programma Goedenavond Nederland. Het ministerie van Defensie had vrijdag al aangekondigd dat Nederland aan de missie zou meedoen, maar hield het exacte aantal deelnemers toen nog geheim. Een tientallen boeren kwamen gisteravond met trekkers naar het gemeentehuis van Ommen om een brandbrief over de stikstofplannen te overhandigen aan lokale burgemeester Alice van de Nieuwboer. Zij zei de zorg en onrust te begrijpen en wil met zo'n 300 aanwezige boeren in gesprek. De meeste boeren lieten wel weten dat er ook wel echt daden nodig zijn. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Buitenlandse Zaken onderzoekt of Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving maandag in Colombia. Nederlanders ter plaatse worden opgeroepen de lokale autoriteiten te volgen en familie te informeren. Onduidelijk is nog of het reddingsteam USAR wordt uitgezonden. Reisorganisatie Sawadi meldt ongeveer 80 Nederlanders in Colombia. Een 15-jarige jongen uit Amsterdam is samen met drie anderen opgepakt na een achtervolging nadat ze afgelopen weekend inbraken bij de brandweerkazerne in Aalsmeer. De inbraken bij brandweerkazernes gaan door, want ook de afgelopen nacht was er weer een inbraak bij een brandweerkazerne. Nederland neemt deel aan een NAVO-oefening op Groenland en stuurt daarvoor tientallen mariniers. Defensieminister Dylan Jezielkus maakte dit bekend in het tv-programma Goedenavond Nederland. Het ministerie van Defensie had vrijdag al aangekondigd dat Nederland aan de missie zou meedoen, maar hield het exacte aantal deelnemers toen nog geheim. Een tientallen boeren kwamen gisteravond met trekkers naar het gemeentehuis van Ommen om een brandbrief over de stikstofplannen te overhandigen aan lokale burgemeester Alice van den Nieuwboer. Zij zei de zorg en onrust te begrijpen en wil met zo'n 300 aanwezige boeren in gesprek. De meeste boeren lieten wel weten dat er ook wel echt daden nodig zijn. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: holy, a holy, a low.
1: Uur per dag. Rozo Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Nederlandse horeca groeit dit jaar nauwelijks doordat consumenten minder uitgeven, terwijl de prijzen in 2026 met gemiddeld 5% stijgen door inflatie en hogere btw. Dat blijkt uit een rapport van ING. Restaurants en cafés verkochten dit jaar 1,6% minder. De omzetgroei komt volledig door hogere prijzen. Rusland voerde nachtelijke luchtaanvallen uit op Zaporizhia en Kiev met ballistische raketten en vliegtuigbommen. In Zaporizhia vielen 5 doden en 20 gewonden, terwijl in Kiev 1 gewonde werd gemeld en brand uitbrak in pakhuizen. Een dag eerder doodde Oekraïne bij een droneaanval op een Russische olieraffinaderij zo'n 13 mensen. Buitenlandse Zaken onderzoekt of Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving maandag in Colombia. Nederlanders ter plaatse worden opgeroepen de lokale autoriteiten te volgen en familie te informeren. Onduidelijk is nog of het reddingsteam USAR wordt uitgezonden. Reisorganisatie Sawadi meldt ongeveer 80 Nederlanders in Colombia. Een 15-jarige jongen uit Amsterdam is samen met 3 anderen opgepakt na een achtervolging nadat ze afgelopen weekend inbraken bij de brandweerkazerne in Aalsmeer. De inbraken bij brandweerkazernes gaan door, want ook de afgelopen nacht was er weer een inbraak bij een brandweerkazerne. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws.

mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet

0: open laten staan. Uren stond die open. Heel de keuken is ondergelopen.
1: Nou.
0: Denkt u toch eens even, het zeil was net gewreven.

0: huis is ondergelopen.
1: Oh.
0: Denkt u toch eens even, alle meubels dreven.
2: Dag mevrouw Van Bal, weet u het nieuwtje al?
1: Nee.
2: Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan heeft de kraan open laten staan. 7 weken stond die open, heel de straat is ondergelopen. Denkt u toch eens even, alle auto's dreven.
3: Dag mevrouw Verkamp, weet u het van de ramp?
1: Nee.
3: Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan heeft de kraan open laten staan.
1: Het is niet waar.
3: 7 maanden stond hij open.
1: Oh.
3: Heel de stad is ondergelopen.
1: Oh, ga weg.
3: Denkt u toch eens even, niemand meer in leven. Allemaal verzopen.
4: Kijk, wie komt daar aan? Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan. Hendrik, hoe is het gegaan?

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Door de aanhoudende droogte geldt sinds maandagavond 6 uur een nieuw verbod op het oppompen van water in aanvoergebied Ankersmit bij Salland en Deventer. Dat meldt RTV Oost. Sproeien van gras, mais en gewassen mag niet meer. Water voor vee en blussen blijft wel toegestaan. Sinds half juli geldt elders in Overijssel al een beregeningsstop. Na de NAVO-top in Turkije vertrok president Donald Trump heimelijk met een militair vliegtuig in plaats met de Air Force One vanwege een Iraans dreigement om hem te vermoorden. Het Witte Huis loog hierover. Journalisten en stafleden dachten dat ze samen Trump in het presidentiële vliegtuig zaten. De VS hadden kort daarvoor aanvallen op Iran hervat. De Nederlandse horeca groeit dit jaar nauwelijks doordat consumenten minder uitgeven, terwijl de prijzen in 2026 met gemiddeld 5% stijgen door inflatie en hogere btw. Dat blijkt uit een rapport van ING. Restaurants en cafés verkochten dit jaar 1,6% minder. De omzetgroei komt volledig door hogere prijzen. Rusland voerde nachtelijke luchtaanvallen uit op Zaporizhia en Kiev met ballistische raketten en vliegtuigbommen. In Zaporizhia vielen 5 doden en 20 gewonden, terwijl in Kiev 1 gewonde werd gemeld en brand uitbrak in pakhuizen. Een dag eerder doodde Oekraïne bij een droneaanval op een Russische olieraffinaderij zo'n 13 mensen. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bestaande koopwoningen waren in het tweede kwartaal in bijna alle Nederlandse gemeenten duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS vandaag en het Kadaster. Landelijk stegen de prijzen gemiddeld met 4%. Oost-Gelre kende met ruim 20% de grootste stijging. In 6 gemeenten, waaronder Noord-Beveland, daalden de prijzen juist. Door de grote belangstelling voor de zonsverduistering van morgen zijn eclipsbrillen momenteel erg gewild. Dan schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. De grootste sinds 11 augustus 1999. Oogartsen waarschuwen dat kijken zonder speciale bril blijvende netvliesschade kan veroorzaken. Huistuin- en keukenmiddelen zoals een cd'tje worden afgeraden. De aanhoudende droogte geldt sinds maandagavond 6 uur een nieuw verbod op het oppompen van water in aanvoergebied Ankersmit bij Salland en Deventer. Dat meldt RTV Oost. Sproeien van gras, mais en gewassen mag niet meer. Water voor vee en blussen blijft wel toegestaan. Sinds half juli geldt elders in Overijssel al een beregeningsstop. Na de NAVO-top in Turkije vertrok president Donald Trump heimelijk met een militair vliegtuig in plaats met de Air Force One vanwege een Iraans dreigement om hem te vermoorden. Het Witte Huis loog hierover. Journalisten en stafleden dachten dat ze samen Trump in het presidentiële vliegtuig zaten. De VS hadden kort daarvoor aanvallen op Iran hervat. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Goedemorgen, lieve luisteraars. We heten u van harte welkom bij ons programma Rondom 10. Vrienden voor het leven, dat is het lied waarmee we dit programma willen starten. Al zoekende naar liedjes die passen bij dit thema, kom je de leukste plaatjes tegen. Als een rode draad loopt het onderwerp vriendschap door de lijst. En blijf je vanavond, vraagt Monique Smits. En Jannes heeft het over Amigo. Een klein is compliment, zingt Louis Neefs. En complimentjes kunnen inderdaad helpen om een vriendschap in stand te houden. Natuurlijk zijn er ook opnames te horen die niets met het thema te maken hebben. Of die zelfs niet in de playlist staan. Maar dan heeft dat vaak betrekking op een bericht dat we voor u klaar hebben. De verjaardag van een artiest of een bijzondere gebeurtenis die we vermelden. We wensen u ook bij het programma van vandaag heel veel luisterplezier met Agnes voor de microfoon en Pierre aan de knoppen.

0: Dat was Gerard Joling met Het is nog niet voorbij. En Guus Meeuwen zong Tranen gelachen. Jan Smit zong Vrede voor het leven.
1: Hartelijk gefeliciteerd.
0: We gaan naar de jarige. Billy Hurt is jarig. Hij is van de Roberts, de Toussaint. Joey Jackson, een zanger Engeland. Carrie, hier presentatrice hier in Nederland. Diana Wooi, de weervrouw. Mabel Wisse-Smit, de prinses. En Annelies Kuisters, zij is bij de Kreesup, de toetseniste. En dan bij de Rozo is 18 augustus Gerry Omer jarig. 20 augustus Ricky van Stenis-Kuppens. De Oosterheidekoor is 10 augustus Rietje Jans jarig, dat was gisteren. 13 augustus Aad Putter. En dan Rosemarie jarig op 23 augustus. 24 augustus Leni Bouwman. En 27 augustus Aad Addix. Dus heel wat feestjes te vieren hoor deze maand. En dan hebben we nog een paar verjaardagen doorgekregen. En dat is 14 augustus is Sil jarig. En 15 augustus Ingrid Pruisen. Nou, een hele waslijst. Misschien was u er ineens bij. Maar we feliciteren u natuurlijk toch als u iets te vieren hebt. Namens de Rozo. Heel veel geluk.

Monique Smit, ga je mee? Dat is de vraag. Blijf je vanavond? En daarvoor de Yesterday When I Was Young van Charles Aznavour. En Felicidad was er van BZN. In het Amsterdamse bos kun je de hele zomer op een magische plek genieten van theater en muziek. Tussen 11, vandaag dus, en 22 augustus, van dinsdag tot en met zaterdagavond, vindt hier voor de derde keer een verborgen pareltje plaats. Bosfest. Kleinschalig theater tussen de wortels en de bladeren. De organisatie, hier wordt alles op scherp gezet. Theater in de breedste zin van het woord. Rauw, intiem, muzikaal, fysiek en altijd dichtbij. En het bos is niet alleen decor, maar ook een hoofdrolspeler. Je start en eindigt in het festivalhart van het Bostheater, voordat je weer teruggaat naar de bewoonde wereld. Bostheater, nog meer informatie, .nl Bosfest.

0: zon schijnt.
1: Je voelt je onbezorgd en vrij.
0: Met het geluid van je zomerradio. Rozo Radio.

0: The Butterfly en Ilse de Lange was Miracle. En dan de komende dagen volgt niet voor het eerst deze zomer een omslag naar zeer warm zomerweer. Vandaag is het vrij zonnig en droog en met een zwakke noordwestelijke wind stijgt de temperatuur naar 20 graden aan zee tot 28 graden in het zuiden van Brabant en Limburg. Vanaf morgen steekt een oostelijke stroming op en dan gaat het kwik fors omhoog. Lokaal wordt het al 30 graden. Donderdag en vrijdag kan het regionaal 33 tot 35 graden worden. Ook dan schijnt de zon ongehinderd. En vanaf het weekend volgt geleidelijk afkoeling. Maar buien lijken voorlopig niet aan de orde. Zodoende zal de droogte verder aanscherpen.
1: We hebben al wat ouder liedje in een zeer nieuw jasje gestoken. Een dun jasje. Want het is een lenteliedje.

Ja, daar word je even met de feiten, met je neus op de feiten gedrukt. Hè? De dijk, als ze er niet is. En Marianne Weber was er met al deze rozen, mag je houden. Eigenlijk ook een beetje triest. Maar Gerard Maasakkers, die had het over de zon. En daar waren we heel erg blij mee. Moeder, ik ben zo bang, van Ria Valk, komt op 11 augustus 1973 binnen op 38 in de Nederlandse top 40. Op de B-kant van deze single staat Wat jij kan, doe ik beter. Beide liedjes zijn geschreven door haar producer Peter Koelewijn. Job Maas is de arrangeur van Moeder, ik ben zo bang en Wat kan jij doen, doe ik beter. Peter Koelewijn is door haar platenmaatschappij Fonogram gevraagd de carrière van Ria Valk een nieuwe impuls te geven. Sinds 1969 heeft deze zangeres namelijk uit Eindhoven slechts één hitje gehad. Moeder, ik ben zo bang bereikte 22e plaats.

0: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.
1: Mijn vader was een keer bij ons. Ik zei, joh, zullen we naar de Chinees gaan? Dat had hij nog nooit gegeten, Chinees. Dus wij naar de hoek om af te halen. Komen we die toko binnen, zegt hij, jongen, wat een mooie zaak. Als een kind in de snoepwinkel is hij het hele restaurant rondgelopen. Overal kijken. Die lambrisering, die rode lantaarns. Bij de deur zat een oude Chinees. Ik bedoel, die was ouder als Boeddha zelf. En dan gaat hij naartoe en hij zegt, meneer, u heeft een mooie zaak. Die man die was hier misschien al 100 jaar, maar die was nog steeds in China. Hij sprak geen woord Nederlands. Maar hij glimlachte, hij stond op en is met mijn vader het hele restaurant rondgelopen. Overal kijken. En die klanten die zaten gewoon te eten. Ze keken wel op, maar ze dachten, het zijn twee oude mannen. Maar eigenlijk al waren het twee hele oude sterren aan het wereldfirmament. Ze stonden miljoenen lichtjaren uit elkaar. Ze wisten niks van elkaar. Konden elkaar helemaal niet eens kennen. Ze spraken niet eens dezelfde taal. Maar de hele rotreut die verdween een beetje voor ze. De wereld veranderde. En niet heel veel, maar een heel klein beetje. Doordat die twee sterren nou samen schenen op de wereld beneden hen. Dat begrijp je toch niet?
2: Dat begrijp ik heel goed. Dat is wat ik je net probeer uit te leggen.
1: Maar jij zegt, wij zijn toch maar twee simpele zielen, zeg jij?
2: Dat zijn we toch ook? Niemand die ons kent. Almondestraat, verdwijnput.
1: Maar helemaal waar is dat dus niet.
2: Nee.
1: Want ook al is het nou stikken donker en vreten we koude nasi, wij schijnen wel een beetje.
2: Ja, maar weet je, Har, je verandert de wereld niet.
1: Dat zeg je nou wel, hè? Maar mijn vader die kreeg een cookie van die oude Chinees. En dat brak hij open. En er zat een briefje in voor Confucius. Dat is een Chinees van 4000 jaar geleden. Die koekjes kan je trouwens ook niet vreten, want die zijn ook al 4000 jaar oud. Maar goed, op dat briefje stond, een vleugelslag van een vlinder veroorzaakt een storm aan de andere kant van de oceaan.
2: Ja?
1: Dat is mooi, zei mijn vader. Maar dat doet er niet toe. Want ook al veroorzaakt die vleugelslag van die vlinder geen storm, dan nog moest die vlinder er wel zijn.

de mee een lekker bakje drinken? Of hebben we liever een bakje thee? Dat is de vraag aan u. Wij weten het. Wij drinken koffie. Heb je, hè? En we draaien natuurlijk gezellige muziek even in die kleine pauze. Nederpop door de jaren heen.

0: Luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: Ja, dat was even genieten van een lekkere kop koffie. En dan die gezellige muziek, die nederpopmuziek door de jaren heen erbij. Dat kan niet missen. We hopen dat u ook even genoten heeft van een lekkere kop koffie en even een paar minuutjes rust. We gaan verder met Louis Neefs. Een kleines compliment. U hoort het al, het woord de Wurmtaler met Rosamunde.

Roger Whittaker met Bring Me Nog Einmal Die Jahre Zurück. Een Louis Ney song, Ein Kleines Compliment. En als eerste was er Wurmtaler, Rosamunde, Wilde Oesters en All You Can Eat op Terschelling, Zuiver Honing, Eikenwier, Cranberries en Vlees van Koeien die vrij hebben geraasd. Terschelling is de hemel voor iedereen. In de zomer is Terschelling misschien wel het levendigste waddeneiland. Zeer geliefd bij jongeren. Gefeest wordt er nog altijd. Maar rust, natuur, strand en lekker en gezond eten nemen ook zeker een belangrijke plek in. Geniet er dus van.

Die Flippers zongen dat mooie lied. Du bist mein eerste gedanke. Nick en Simon waren er met Hoe lang en ik hou er zo van. Dat was natuurlijk Gerard Joling. Zijn wereldhit Una Paloma Blanca is al meer dan 50 jaar oud. Maar aan stoppen denkt zanger George Baker, inmiddels 81 jaar, zijn echte naam Hans Bouwens niet. Ik vind wat ik doe nog steeds heel erg leuk, zegt hij. Maar wat betekent Una Paloma eigenlijk? Het is Spaans voor witte duif. Ik heb het geschreven als onderdeel van een drieluik. Het eerste nummer is Fly Away Little Paraguayo, over de tijd dat in Zuid-Amerika Indianen tot slaaf werden gemaakt. Het nummer Padre gaat over een arme boer die in zijn dromen ontsnapt aan de harde werkelijkheid. Una Paloma Blanca zie ik aansluitend als het ultieme vrijheidsliedje. Deze serieuze achtergrond wordt overigens vaak gemist. Er wordt zelfs de polonaise opgedanst. Maar dat vind ik trouwens helemaal prima, vertelt hij. Wie ben ik om daar iets van te zeggen als mensen er zo van genieten?

0: Zo, lieve luisteraars, wij prijzen ons gelukkig dat we al zoveel jaren uw vrienden van het leven mogen zijn. Dat u weer heeft mogen en kunnen genieten van een programma gemaakt en gepresenteerd door diverse Rozo-collega's. Twee collega's gaan vanaf 1 uur verder met hun programma Schijven die Blijven. Zorg goed voor uzelf, veel drinken en uit de zon blijven. Heel veel liefs en tot de volgende keer. Houdoe.
1: Houdoe.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli bekladden zij woningen en voertuigen met zeer kwetsende teksten. Al maanden is het onrustig in beide dorpen rondom de beoogde opvang van minderjarige asielzoekers. Politie en mobiele eenheid hebben afgelopen nacht ingegrepen bij de Serventohal in Surhuisterveen, waar demonstranten de toegangsweg blokkeerden voor een bus met 28 asielzoekers uit Ter Apel. Betogers gooiden spijkers op straat en schaarden zich tegen beveiliging en hulpverleners. De politie maakte met wapenstokken de weg vrij. De droogte houdt de komende week aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm. De komende dagen blijft het zonnig en droog met tropische temperaturen aan het eind van de week. Augustus verloopt uitzonderlijk droog. In de eerste 10 dagen viel slechts 0,3 mm regen, tegenover normaal bijna 27 mm. Tyfoon Chanhom verstoort het luchtverkeer in Japan. Luchtvaartmaatschappijen ANA en Japan Airlines hebben vandaag vluchten van en naar Honshu geschrapt. NEA annuleerde al vluchten bij Narita Airport en veel bij Haneda Airport. Japan Airlines annuleerde 4 binnenlandse vluchten vanaf Narita. De tyfoon trekt woensdag over Honshu en zwakt daarna af. En dan het weer. Vanmiddag blijft het zonovergoten en droog, ondanks sluierwolken in het noorden. De zwakke noordoostenwind zorgt voor duidelijke temperatuurverschillen in het land, van 23 tot wel 29 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur

0: luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: Tennessee.
3: Tennessee.
2: Tennessee.
3: Tennessee.
2: Tennessee.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De voormalige Syrische president Bashar al-Assad is bij verstek ter dood veroordeeld. Een rechtbank in Damascus acht hem schuldig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de burgeroorlog. Assad werd in december 2024 afgezet en vluchtte naar Rusland. Het is de eerste rechtszaak tegen de voormalige machthebber sinds de val van zijn regime. In Amsterdam is ophef ontstaan over de kosten van de geplande brug over het IJ. Wethouder Melanie van der Horst zou al voor de verkiezingen hebben geweten dat de brug honderden miljoenen duurder wordt, maar informeerde de gemeenteraad daar niet over. Oppositiepartijen eisen volledige openheid en willen een onderzoek naar de gang van zaken. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli bekladden ze woningen en voertuigen met kwetsende teksten. Al maanden is het onrustig in beide dorpen rondom de beoogde opvang van minderjarige asielzoekers. De droogte houdt de komende weken aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm. De komende dagen blijft het zonnig en droog met tropische temperaturen aan het einde van de week. Augustus verloopt uitzonderlijk droog. In de eerste 10 dagen viel slechts 0,3 mm regen tegenover normaal 26,9. Het weer dan, zonnig en droog met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Een goeiemiddag allemaal en leuk dat je weer hebt afgestemd op Rozo Radio en meer speciaal op Schijven die Blijven. Een programma dat voorziet in gezellige, herkenbare muziek en een bijpassend praatje. Zonder moeilijke woorden, maar wel met begrijpbare teksten. Als je daarbij ook nog eens een makkelijke houding aanneemt, wat te drinken en te smullen klaarzet, dan kun je met je ogen dicht op een heerlijke manier samen met Jan en Anton de komende twee uurtjes ontspannen doorbrengen. Laten we maar meteen beginnen met de eerste van vandaag die eigenlijk niet te stoppen is.

Na onze openingstune begonnen we eigenlijk een beetje vreemd. Want de Hollies vertrouwden het kennelijk niet. Ze zongen stop, stop, stop, terwijl feitelijk wij nog maar net met ons programma begonnen waren. En Danny en Mieke verheugden zich alvast op de komende vrije zaterdagavond. Ze verwachten daar erg veel van. En Nederland heeft in deze zanger zijn eigen Elvis.

De Nederlandse zanger Bouke Scholten werd geboren in 1981 en is afkomstig uit de regio Emmen. Hij is vader van twee kinderen en vooral bekend geworden vanwege zijn op Elvis gelijkende stem. Hij won diverse talentenjachten en treedt regelmatig op in radio- en tv-programma's. Je hoorde zojuist zijn versie van Dream Girl uit 2014. En de inmiddels 80-jarige, nog steeds zingende vrachtwagenchauffeur Henk Wijnegaard liet ons genieten van Trucker Olé. Tijd voor een gezellig instrumentaal intermezzo.

hurt up high, and don't be afraid of the dark.

De Engelse muziekgroep The Tornados speelde enkel alleen instrumentale muziek. Ze waren actief in de jaren 60. Hun grootste succes hadden ze met Telstar in 1962. Het werd een wereldhit toenertijd. Later nam de belangstelling voor deze band geleidelijk af. Ze stopte in 1975. Joystick, wat je zojuist hoorde, was een van hun creaties. En de Rotterdamse Feyenoord, een Rotterdamse Feyenoord-fan is zeker Lee Towers. Hij maakte ons nog voor één keer erg duidelijk: You never walk alone. En ja, daar is ze weer, onze eigen huiszangeres.

0: Dat zangeres Jetty Paletti bij ons zo populair geworden is, komt omdat ze onze wereld met regelmaat voorziet met populaire liedjes. Haar liedje Ik ben het zat uit 2011 is eigenlijk tegenstrijdig, want ze treedt nog steeds en met veel succes op. En die tegenstrijdigheid viel ook op Dave D, Dozy, Bicky, Mick en Titch. In hun commentaar hielden ze het dan ook op een kort oké. En wat is er mooier dan terug te gaan in de tijd en dan deze plaat opnieuw te ontdekken?
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

0: Sam de Sham en de Farao's, dat was een Amerikaanse muziekgroep die in 1965 een monster van een wereldhit scoorde met Woody Woody. Van deze single werden er wereldwijd 3 miljoen exemplaren verkocht. Ze stonden er in ons land mee 23 weken in de top 40 en daarvan 4 weken op nummertje 1. Ze konden dit succes in hun verdere bestaan helaas nooit meer herhalen. Niet alleen vandaag en morgen, maar al tijdenlang is het gewicht van dames een gewild onderwerp van gesprek. Het was al in 1968 dat Connie Vink op een muzikale manier hiervoor de aandacht vroeg met Maak je niet dik. En deze grappige dieren vragen de aandacht via onze jeugdplaat van deze week.
1: Dag lieve medebewoners van planeet Aarde, zijn jullie nog een beetje fit? Een van de medebewoners van onze planeet zijn de pinguïns. Dus wij gaan een dansje doen en dat heet

Je hebt ze zeker wel eens in een dierentuin of op de tv gezien, die pinguïns. Het is net alsof ze dansen. Het bracht de Limburgse kindergroep Chiffy en Co. op het idee om een pinguïndansliedje uit te brengen. Je hoorde zojuist dat liedje. En wil je nou helemaal meedoen? Dan zwaai je met je handen in de lucht en je schudt flink met je billen. Nou, dat is lachen toch? En volgens ons hadden de Chico's flink dorst. Of ze wilden gaan zwemmen, dat kan ook nog. In elk geval, ze hadden het over koel, helder water. En kom daar nou maar eens om. Kijk eens naar buiten. We gaan je wat discoflitsen laten horen.

Ottowan was een Franse discogroep uit de jaren 80. Dankzij het alarmschijf zijn op Radio Veronica kwam deze muziekgroep met disco op nummer 1 in de Veronica Top 40 te staan. Na een paar magere hitjes was het in 1981 weer raak. Met Hands Up werd opnieuw de hitlijst beklommen. En hadden we het een paar platen terug over de Pingwings, zojuist mochten ook de Eskimo's van zich laten horen. Ze deden dat via John en Jeffrey. En dit vinden wij een pareltje uit het Franstalige muziekwereldje.

De Zwitserse zanger Patrick Juvet had in 1972 met La Musica een hele aardige hit, ook in ons land. Opvallend was het dat hij het nummer 1 had, nog voordat iemand van hem had gehoord. En regelmatig hebben de afgelopen tijd aandacht besteed aan het Amsterdamse Zwanenkoor. Van het nummer Opa, wat heb je toch gedaan, vonden we dat je die plaat ooit eens gehoord zou moeten hebben. En dat was nu dus. Laten we met z'n allen nog eens lekker op de Duitse tour gaan.

Chris Roberts was een Duitse slagerzanger van Joegoslavische afkomst. Hij was van beroep elektricien en hij speelde op drums. Hij deed dat in een aantal amateurbandjes. In 1966 werd hij ontdekt als zanger. Zijn eerste platen vielen tegen, doch de doorbraak kwam in 1972 met Ich bin verliebt in die Liebe. Hij scoorde in totaal 5 top 10 nummers en helaas overleed hij in 2017. Hij was toen 73 jaar oud. En Lana Meertens is een jeugdige levenszangeres uit Barneveld, die vol energie hard aan de weg timmert. Het succes begon allemaal in 2024 met Engeltje. Nu levert ze hits aan de lopende band en één daarvan die draaiden wij met Mijn zus. En deze Franse zanger laten we graag nog eens een chanson voor ons alle zingen.

Je weet in deze dagen niet wat kan gebeuren morgen. En daarom moet je hamsteren en voor de toekomst zorgen. Dus gingen wij in Purmerend eens naar de veemarkt toe en kochten voor een prikkie tweedehands een eigen.

Die koe is rein en zindelijk, geen onvertogen spatje. Ze wordt geregeld uitgelaten op het duivenplatje. Zij slaapt 's nachts op een trijpe, Louikaanse canapé. De kattenbak op het nachtkastplank.

hamster koe, apoe, apoe, apoe. Zij wordt op tijd gestofzuigd en gezimd, dat is voor de motten. En dan gaat ze in het zonnetje doedijnen en ravotten. We voeren haar spinazieslaatjes met de kolenschop en alle oude hoeden van mijn

0: een hamster, boe, aboe, aboe, aboe.
1: Wanneer er melk moet wezen, klimmen wij langs 7 trappen naar onze koefetaria en gaan een pintje tappen. Wij hebben melk in overvloed, maar weten niet helaas aan welke knop je trekken moet voor

Michel Sardou is een acteur, zanger en componist afkomstig uit een Franse artiestenfamilie. Hij acteerde in vele films, schreef meer dan 500 liedjes en had succes met zijn vele singles. En één daarvan was het zojuist gedraaide Les Maladies d'Amour uit 1989. En we moesten een paar eeuwen terug toen het komische duo Willy Walde en Piet Muizelaar, oftewel Snip en Snap, nog actief waren. Speciaal voor de ouderen onder ons hoorde je Afgestoft en Wel, Holder de Bolder uit 1953. En deze muziekgroep werd in Duitsland opgericht door een Engelsman.

Het was in 1970 toen de Engelsman Les Humphries in het Duitse Hamburg de muziekgroep de Les Humphries Singers oprichtte. Zijn muziekkeuze bestond uit een gemengde groep van zangers en zangeressen die zowel de flower power als de popmuziek uitdroegen. Nummers als Mama Lou, To My Father's House en Mexico waren toppers. Wij hielden het op We Are Going Down Jordan, een klasseplaat uit 1971. En de inmiddels 79-jarige zangeres Bonjoura scoorde volop in het begin van de jaren 70. Haar meest schitterende nummer vonden wij het 202 seconden durende nummer Frank Mills. En deze zanger is duidelijk geen familie van een bekend parfumeriebedrijf. Oh, oh.

De vraag is, was Carol Douglas, de Jamaicaanse acteur en zanger, eigenlijk een zogenaamde eendagsvlieg? Met zijn superhit in 1974 haalde hij de eerste plaats in de Veronica Top 40. En na Kung Fu Fighting hebben we nooit meer iets van hem gehoord. Naar verluid leidt hij nog steeds een rustig leven in het Duitse Hamburg. En volgens Nico Haak en de Paniekzaaiers was het jaar 1972 een uitstekend whiskyjaar. Ze werden erin gesteund onder andere door Jan Boezeroen en Tony Rans, die rond dezelfde tijd ook hetzelfde nummer uitbrachten. En in deze tijd van het jaar is Summertime een veel gebruikt liedje geworden.

0: Ronnie.
1: Het is niks, hè?
0: Nee, het is crisis.
1: Misschien moet je erbij gaan zingen.
0: Waarover?
1: Waarover?
2: Bananen!
0: Bananen?
1: Bananen!

0: Nou, Rinus, dat ging je toch in als koek, hè?
1: Als bananen.
0: Ja.
2: Ja, bananen!
1: Hé, hey, Ronnie, ken je er nog een?
0: Oh ja hoor, ik ken er nog wel meer, maar niet over bananen. Luister. De auto wordt vandaag weer APK gekeurd. Als je niet oppast, krijg je zelf ook een buskoers te schommelen. Dat is nou eenmaal zo. Voor een hoopje kruip je heel snel op. De politieagenten, die zijn meestal zoek. Staan achter de struiken met hun Janus uit hun broek. Hoest is vervelend.
3: Veel artiesten maken gebruik van woorden die terug zijn te vinden in de jaargetijden. Zo is de zomer een gewild liedjesonderwerp. Mary Hopkin en Tony Visconti brachten eenmalig onder de artiestennaam van Hobby Horse samen het vrolijke nummer uit Summertime, Summertime. En tja, deze plaat Eet Veel Bananen bracht enig opzien in 2013. Zanger Rinus en Ronnie namen samen de tekst voor hun rekening. En deze Duitse zanger was een graag geziene gast en populair in de vergane jaren.
4: Doe.

Rex Schildo was actief als acteur, maar meer nog als slagerzanger. Hij had veel succes met nummers als Hasta la Vita, Hocus Pocus en Fiesta Mexicana. Wij gaven dit keer onze voorkeur aan Liebe Kerl Eis als Eis. En een van de vele hits die op naam staan van zangeres Monica West is Hey Ouwe Joe. En dit nummer leverde deze zangeres een gouden plaat op.

0: blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

Misschien had je van deze zangeres nog nooit gehoord. Feit is wel dat Claudia Silva in 1965 als 15-jarige tiener een gouden plaat wist te veroveren met haar Franstalige nummer J'ai pleuré. En het Leeuwarder Chanticoor liet ons genieten van Mijn vader was een Dutchman uit het jaar 2000. Dit Amerikaanse zangduo bestond al in 1962.

0: Rozo Radio. Internet Radio.
1: Ja, ja. Zo mensen, het liedje wat ik nu voor jullie ga zingen, dat gaat over een lief klein konijntje. Als jullie de tekst herkennen, zing hem dan maar lekker mee. Ja, ja. Lief konijntje.

Zo, dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. Weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja, lief.

Mijn neus. Ja, ja. Zo, mensen. We gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller. Ja, ja.

0: Serieus. Ja, ja.
1: Bill Medley en Bobby Hatfield begonnen in 1962 te zingen onder hun artiestennaam de Rogers Brothers. In Nederland hadden ze twee succesvolle nummers in het jaar 1965. You Have Lost That Feeling en het zojuist gedraaide Ancienette Medley. Helaas moesten ze stoppen nadat in 2003 Bob Hatfield kwam te overlijden. En veel liever ging het eraan toe bij Henkie Lewis. Hij scoorde met Lief Konijntje niet alleen bij de jeugd, maar liet ook een twinkeling in de ogen van de grotere mensen achter zich. We gaan dansen op zijn Tirols.

De Tiroler Klompendans is een bekend vrolijk feestnummer met elementen van Tiroler muziek en Nederlandse klompenpret. Als je dit nummer van Too Funny hoort, vergeet dan niet in de handen te klappen en flink op de grond te stampen. And All I Have to Do is Dream is een instrumentaal nummer uit 2000 wat uitgevoerd werd door het orkest van Carlton. En het volgende nummer heeft als titel Elke Zaterdag, maar kan ook op elke andere dag gespeeld en beluisterd worden.

Als je om 13 uur begint en je moet stoppen om klokslag 15 uur, dan heb je een tussenruimte van 2 uur of, zo je wilt, 120 minuten. In die tussentijd hebben we dan ook vandaag weer getracht jullie te laten genieten van een gezellig, muzikaal Schrijven die Blijven programma. Graag wachten we in spanning jullie reacties af. Rest ons nog de wekelijkse tip. Blijf met de regelmaat doorgaan met ademhalen. En je krijgt onze handen pas echt op elkaar als je de Nijmegense Vierdaagse in 3 dagen kunt afwerken. Groeten van Anton en van mij uiteraard en graag tot nog eens.

0: Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Roemenië dreigt donderdag zijn laatste actieve kernreactor stil te moeten leggen door de extreme lage waterstand van de Donau. De andere reactor van de kerncentrale Cernavoda werd eind juli al stilgelegd. Als ook de tweede reactor uitvalt, verliest Roemenië een belangrijke stroombron. De laatste centrale levert normaal ongeveer een vijfde van de elektriciteit. In Duitsland wordt nieuwe wetgeving voorbereid die het leven van miljoenen voormalige kankerpatiënten moet verbeteren. Verzekeraars en hypotheekverstrekkers maken het hen nu nog moeilijk om verder te gaan. Het doel van de nieuwe wetgeving is dat deze mensen weer volwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijke en economische leven. De Thaise premier Anuattin Chanwirakul heeft de uitgifte van nieuwe wapenvergunningen opgeschort na het eerdere schietincident op een school waarbij een 14-jarige jongen 8 mensen doodschoot en vervolgens zelfmoord pleegde. Bestaande vergunningen worden herzien. In Thailand zijn naar schatting meer dan 10 miljoen burgers in het bezit van een vuurwapen. De voormalige Syrische president Bashar al-Assad is bij verstek ter dood veroordeeld. Een rechtbank in Damascus acht hem schuldig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de burgeroorlog. Assad werd in december 2024 afgezet en vluchtte naar Rusland. Het is de eerste rechtszaak tegen de voormalige machthebber sinds de val van zijn regime. Het weer dan? Zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: De Zwitserse regering verzet zich tegen een voorstel om de neutraliteit van het land strenger vast te leggen in de grondwet. De initiatiefnemers willen onder meer dat Zwitserland geen militaire bondgenootschappen aangaat en alleen VN-sancties tegen andere landen steunt. De Zwitsers stemmen op 27 september over het voorstel. Australië gaat bedreigde vogelsoorten vaccineren tegen vogelgriep. Het land wil vooral vogels in gevangenschap beschermen tegen het H5N1-virus dat sinds juni in Australië voorkomt. Volgens de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten een groot risico door het virus. Het vaccinatieprogramma moet voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Roemenië dreigt donderdag zijn laatste actieve kernreactor stil te moeten leggen door de extreme lage waterstand van de Donau. De andere reactor van de kerncentrale Cernavoda werd eind juli al stilgelegd. Als ook de tweede reactor uitvalt, verliest Roemenië een belangrijke stroombron. De laatste centrale levert normaal ongeveer een vijfde van de elektriciteit. De Thaise premier Anuattin Chanwirakul heeft de uitgifte van nieuwe wapenvergunningen opgeschort na het eerdere schietincident op een school waarbij een 14-jarige jongen 8 mensen doodschoot en vervolgens zelfmoord pleegde. Bestaande vergunningen worden herzien. In Thailand zijn naar schatting meer dan 10 miljoen burgers in het bezit van een vuurwapen. Het weer dan, zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Libanon schaft als eerste land in het Midden-Oosten de doodstraf officieel af. Het parlement heeft daar een wet voor aangenomen. Sinds 2004 werden in Libanon geen executies meer uitgevoerd, maar de doodstraf bestond nog wel. De straf wordt vervangen door levenslange gevangenisstraf. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Donderdag volgt de rest van Nederland. Vrijdag wordt de warmste dag met temperaturen tot 35 graden. Vooral in het oosten en zuidoosten kan het erg heet worden. Het RIVM adviseert voldoende te drinken en kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. De Zwitserse regering verzet zich tegen een voorstel om de neutraliteit van het land strenger vast te leggen in de grondwet. De initiatiefnemers willen onder meer dat Zwitserland geen militaire bondgenootschappen aangaat en alleen VN-sancties tegen andere landen steunt. De Zwitsers stemmen op 27 september over het voorstel. Roemenië dreigt donderdag zijn laatste actieve kernreactor stil te moeten leggen door de extreme lage waterstand van de Donau. De andere reactor van de kerncentrale Cernavoda werd eind juli al stilgelegd. Als ook de tweede reactor uitvalt, verliest Roemenië een belangrijke stroombron. De laatste centrale levert normaal ongeveer een vijfde van de elektriciteit. Het weer dan? Zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

my heart has never changed. My heart has never changed.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Het dodental door de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot minstens 224. Er worden nog meer dan 3000 mensen vermist. De beving gisteren met een kracht van 7,4 trof vooral het westen van het land. Er wordt nog gezocht naar slachtoffers onder het puin. President Abelardo de la Espriella heeft de noodtoestand uitgeroepen. Fietsenproducent Axel is failliet verklaard. Het bedrijf is eigenaar van bekende merken als Batavus, Sparta, Babu en Koga. Axel kwam na de coronapandemie in financiële problemen door grote onverkochte voorraden en andere tegenvallers. De curatoren onderzoeken een mogelijke doorstart. Bij het concern werken ongeveer 2000 mensen in 15 landen. Libanon schaft als eerste land in het Midden-Oosten de doodstraf officieel af. Het parlement heeft daar een wet voor aangenomen. Sinds 2004 werden in Libanon geen executies meer uitgevoerd, maar de doodstraf bestond nog wel. De straf wordt vervangen door levenslange gevangenisstraf. De Zwitserse regering verzet zich tegen een voorstel om de neutraliteit van het land strenger vast te leggen in de grondwet. De initiatiefnemers willen onder meer dat Zwitserland geen militaire bondgenootschappen aangaat en alleen VN-sancties tegen andere landen steunt. De Zwitsers stemmen op 27 september over het voorstel. Het weer. Vannacht koelt het flink af naar 7 graden in het noordoosten en 12 in het zuidwesten. Morgen wordt het weer flink zonnig met middagtemperaturen van 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

0: Luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.

0: is echt goed voor mis, omdat er veel vitamine in zit. Stom, hè?
1: Rozo Radio.
0: Ik vind het wel lekker.

Dr. Hoek, de man met dat lapje voor zijn oog. Ja, inderdaad. Die had geen haken gekregen of zo. Maar gewoon een oogziekte, helaas voor hem natuurlijk. Daarvoor I Love Him So Well van Ellen Page en Barbara Dixon. Ottawa met de Franse disco. En Billy Wyman, Je suis un rockstar. Dus we waren toch in de Franse buurt van Billy Wyman. Ja, als je zo in de kast duikt en je pakt links en je pakt rechts en boven en onder, daar kom je soms hele leuke dingen tegen die bijna iedereen vergeten is. Hier is Mieke Telkamp en het dorpje van Sint Bernadette.

The Three Stoppers, What's in a Name? Ja, vroeger verzonnen ze allerlei namen. CC, Dobby Dobby Dom. Ja, ze hadden het ook op het hoesje gezet. Want dan wist ik dat ik lekker mee kon zingen altijd. We hadden ook nog See You Later Alligator van Bill Haley en de Scummets. Niet te vergeten natuurlijk Amsterdam. Dat was natuurlijk het... hoe heet het ook alweer? Songfestival verleden. Juist, ja. Even kijken hoor. Oh, hier is die. En we worden zelf ook mee geconfronteerd. Maar we blijven meezingen en meelachen. Je wordt ouder papa. Peter Koelewijn.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Roemeense marine heeft in de Zwarte Zee twee Russische drones onschadelijk gemaakt. De drones bevonden zich in de buurt van een booreiland binnen de exclusieve economische zone van Roemenië. Het incident vond plaats in een strategisch belangrijk gebied waar grootschalige gaswinningsactiviteiten plaatsvinden op de Zwarte Zee. De Russische president Vladimir Poetin heeft gratie verleend aan de Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman, die meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis heeft gezeten. Gilman wordt vrijgelaten, zodat hij naar de Verenigde Staten kan terugkeren voor een medische behandeling, aldus Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk een van de drie inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli kerstte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere twee verdachten. Een aardbeving van kracht 7,4 trof het westen van Colombia, met het epicentrum bij San José del Palmar in het departement Chocó. Het dodental is opgelopen tot 224. Meer dan 3000 mensen zijn vermist en 668 gewonden zijn gemeld. Ongeveer 1600 gebouwen raakten beschadigd of stortten in. Na de beving werden 33 naschokken gemeten. En dan nog even het weer. Vanavond schijnt de zon nog flink met enkele sluierwolken en waait een zwakke tot matige noordoostenwind aan de kust vrij krachtig, terwijl het vooral in het noordoosten al flink afkoelt. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Hij was deels Canadees, je hoorde Patrick Hernandez en Born to be Alive. En hoppa, dat betekent weer 2 uurtjes lang. Back to the oldies hier bij Roze Radio. De plaat komt trouwens uit 1978. En ja, in de discothekenperiode was die superleuk. Ik ken hem trouwens ook als 12 inch. Maar ja, die moet je niet op de radio draaien, want dan ben ik... Dan was ik nog niet toegekomen naar mijn presentatie. Laat het daar houden. Maar goed, back to the oldies met een hele hoop lekkere muziek. En natuurlijk op de chat sowieso Mieke. Ik zie Yolanda, ik zie Linda en ik zie... The one and only Rob. Voor Intimi, Dino. Voor de rest natuurlijk een hele hoop lekkere muziek heb ik voor je. En natuurlijk straks ook weer die 2 vergelijkplaten. We hebben nog een stukje jeugdsentiment. Raad een lied of niet? En je weet het, in het begin zijn die plaatjes populair. Daarna zagen we af naar de catacombes van de popmuziek. Van de vergeten plaatjes, van de plaatjes die, ja, wat zullen we zeggen? Die je nooit op de radio hoort of zelden meer. B-kantjes, albumtracks, het kan allemaal langskomen. Muziek uit de jaren 50, 60, 70. En ook een heel klein beetje jaren 80. Maar de nadruk die ligt op de jaren 60 en 70. En zoals ik al zei, in het begin zijn die plaatjes populair en daarna zakken we af naar de catacombes van de popmuziek. Maar goed, verder nu met deze. Stond in de top 40, in het midden van de jaren 60, hier staan de Toys. En de Lovers Concerto.

Een band die kwam uit Glasgow, Schotland natuurlijk. Wordt een beetje gezien als glamrock band, bubblegum band ook wel. Ik ben het daar niet helemaal mee eens, want ik vind dat ze wel degelijk in de glamrock sferen thuis horen. Uit 75 hoorde je Forever and Ever van Slick, zo heette de band. Niet te verwarren dat sommige mensen wel eens zeiden Silk, maar dat is niet helemaal waar. Wat het leuke is trouwens, dat in deze band onder andere, wat de meeste mensen niet doorhebben, dat daar onder andere een hele bekende gitarist in zit. Sterker nog, hij was ook zanger en hij zat ook in een andere band. Mitch Ure zat ook in deze band, Slick. En even kijken, Matt Kames had je nog. Je had Kenny Hillslop, Billy Isaac, Robin Birrell zat er nog in. En Kevin McGinley ook nog. En Jim McGinley moet ik niet vergeten. Want, het waren trouwens volgens mij broers, maar dat moet ik even uit mijn hoofd zeggen. Want ik wil zeggen. Ze scoorden nog een aantal hits, ook nog Requiem onder andere. En de Kids of Punk zijn bijvoorbeeld hele grote hits van ze geweest. En tot 1977 namen ze plaat op. En ja, voor mij is dit glam rock. Maar goed, dat is natuurlijk voor iedereen persoonlijk. Laten we wel wezen. Daarvoor ook nog muziek van de Toys uit de jaren 60. En het ontzettend lekkere A Lover's Concerto. En dit komt ook wel degelijk uit de jaren 60. Gene Leiter. Hit me now. It is Help Me.

Sorry, dat had ik beter niet kunnen doen. Nee, dat had ik niet moeten doen. Het krijgste dit kreng, hè? Eigenlijk, als je erover nadenkt. Paddy McLean en Lady Bump hoorde je. En ja, ik vind dit zo'n lekker nummer. En het meekrijsen is het leukste van deze plaat. Waar je erbij wil hebben, eigenlijk. Want ja, ze krijst wat af, deze dame. Maar ja, wel echt een goede plaat hier, toch? Oh, jongens, toch? Echt waar, dat... Ja, sorry, ik moet dat eigenlijk niet doen. Maar ja, goed. Nee, want dan krijg ik mijn onderburen en bovenburen misschien wel achter me aan. Nee, laat ik dat maar niet doen. Maar in ieder geval wel een lekkere plaat hit. In Lady Bump hoorde je van niemand minder dan Penny McLean. Inderdaad. Zij was een van de dames van Silver Convention. De andere die ook scoorde. Oh jee, nou ben ik de naam kwijt. Die dame had met een W erin. Nou kom ik er even niet op. Maar in ieder geval, die had ook wat solo hits. Maar Penny McLean deed het uiteindelijk het beste van het stel. En ja, goed, een roodharige dame met veel haar toen. Ik weet trouwens niet of dat hoe ze er nu uitziet, of dat ze überhaupt nog leeft, weet ik ook eigenlijk niet. Dat heb ik eigenlijk niet opgelet, maar het zou kunnen in ieder geval. We gingen terug naar de jaren 70 en neem ik je nou weer mee terug naar het einde van de jaren 60. Neil Diamond. Dan zou je denken, oh jee, dan gaan we al die bekende dingen weer horen en zo. Ga ze maar door. Nee, maar deze single is zo lekker. A 2-bit Manchild. Dit is niemand minder dan Neil Diamond. En let op hoe snel dat dit nummer is. Dit is zo lekker, dit. Terug naar het einde van de jaren 60. En onderweg ook iets uit het begin van de jaren 70.

kwamen uit Canada, deze band. Tenminste, deze heren, want het was een duo eigenlijk. Gary en Dave. Nee, niet Dave. Niet mijn naam, maar in ieder geval. Can't You Do It Now? Ze scoorden één hele grote hit met Could You Ever Love Me Again? Onder andere in Canada, maar ook in Engeland, België, Duitsland en Frankrijk. In Nederland hebben ze nooit zo heel veel gedaan. Ik vind deze eigenlijk leuker dan Could You Ever Love Me Again? Maar dat is een beetje, dat is natuurlijk altijd een beetje persoonlijk, maar ik vind het wel leuk. De heren heten trouwens Gary Weeks en Dave Beckett. En onder de naam Beckett en Weeks namen ze plaat op onder Gary en Dave. En onder Beckett-Weeks ook nog. En ze namen ook solo plaat op. Dus Dave Beckett en Gary Weeks namen zelf ook nog solo plaat op. En wat ik al zei, ze kwamen uit Canada. In 1970 brengen ze hun eerste single uit, Tender Woman. Dat was nog op het Quality label. Daarna gingen ze over naar Axe Records. En toen namen ze ook gelijk hun eerste album op in 1973. Kwam het album Together uit daarna, All in the Past. En ook nog, niet te vergeten, een album wat Forever heet. Dat komt uit pas in 2014. Het grappige daaraan is dat zij dat ze wel degelijk deels tracks opgenomen hebben in die periode toen. Dus ze hebben wel degelijk wat dingen weer gedaan. Niet alles, want er staan ook dingen op die wel degelijk al eerder opgenomen zijn geweest. Maar ja, dit blijft lekker. En ze hebben best wel een berg plaatjes gemaakt. En een paar leuke singles ook. En ja goed, ik zal binnenkort nog wel eens wat vaker van ze wat laten horen. Maar ik vind dit van allemaal vind ik dit de leukste. Can't You Do It Now? Maar dat is even persoonlijk. Goed, daarvoor uit de jaren 60, Neil Diamond. En ja, ook dit ding van Neil Diamond hoor je natuurlijk nooit op de radio. En dat is eigenlijk jammer, want het is wel een hele goede single. Do Beat Mankind. Nou ja, goed. Manchild moet ik zeggen. Do Beat Manchild. Ja, Manchild. Ja, dat zit toch in de meeste mannen wel, denk ik. Jawel. Bij mij in ieder geval wel. De vergelijkplaat. Tijd nu voor de vergelijkplaat. En dat doe ik met het nummer Israelites. Je hoort zometeen de versie van Martin Griffiths uit de jaren 70. Maar eerst, tja. Get up.

hoor je twee verschillende versies van dit nummer. En dan klinkt het nummer ineens heel anders. Martin Griffiths hoorde je met The Israelites. En Desmond Dekker natuurlijk, het enige echt origineel, hoorde je ook. Even eens kijken, want ik zit op de chat. Wordt heel veel verteld. Heeft al een heleboel dingen verstand. En van sommige dingen een beetje meer. Echt waar? Nou, dat is niet waar, Miek. Zoveel verstand van dingen heb ik nou ook weer niet. Maar ik denk altijd dat ik van dingen best wel wat leuke dingen weet. En ik vind het ook leuk om dingen te leren en te weten. En ik weet bijvoorbeeld, Rob die zit op de chat en die vindt dat ook altijd leuk om dingen te weten en dingen te leren. Laten we wel wezen, je kan van elkaar leren. Hè? Dus de een zegt dat en ik weet dat bijvoorbeeld, ik noem maar iets, Rob weet heel veel van bijvoorbeeld van dino's. Nou ja, goed, dat weet ik dan weer minder. Maar dat kan hij me dan mooi vertellen. Ik vind dat wel. Ik mag dat wel. Dat is gewoon altijd gezellig en zeker weten. We moeten binnenkort weer eens een keertje samen naar de Efteling. Want Rob gaat niet zo vaak mee de laatste tijd. En heeft ook te maken met zijn iets op de achtergrond. Maar met ogen in dit geval. Maar mag ik dat zeggen, Rob? Ja, nou ja, bij deze heb ik het al gezegd, sorry. Maar vandaar. Maar ik hoop, Rob, dat je binnenkort weer ziet in de Efteling. Dus dan elkaar weer zien in de Efteling. Wel gezellig eigenlijk. Ja, ik vind dat wel nodig is. Ja, ik vind het wel. Goed. Nu naar de jaren 80. En dit ding zat al de hele dag in mijn hoofd. En waarom moet je me niet vragen? Dus ik dacht, nou ja, dan moet ik me draaien ook. Ooit op een Frans radiostation hoorde ik hem.

Zo, even lekker dromen. En ja, Sisselbeier, Jolanda. Ze was nog aan het BNB voor liefde kijken. Ik ga het straks even afkijken, want ik kon het natuurlijk niet helemaal afzien. En dan krijg ik een heel groot lachend gezichtje van Linda. Ja, ik ben ook een kijker van BNB voor liefde. Dus ja, dit blijft zo mooi. En Nat King Cole en Mona Lisa. Ik vond het wel mooi om dat achter China Girl van David Bowie aan te draaien. Omdat het dan over twee vrouwen gaat. Dus ja, ik vind het wel mooi gedaan. Nou, Jolan, die komt net goed binnen, want ik wilde net iets Nederlandstaligs gaan draaien. En ik had zoiets van, ik had hem klaar liggen. En ik denk, ja, dan moet ik hem ook maar gaan doen ook, hè. Marijke Merkens, Ria Valk, The Lords, Rob de Nijs. Dit is Calling All The Stars.

0: Kom, Chipmunks, we gaan wat zingen voor de mensen. Zijn jullie klaar om te beginnen? Simon?
1: Ik ben klaar!
0: Theodore?
2: Haha, zeker!
0: Elwin?

Deze plaat is eigenlijk een, in andere landen, vooral in de UK, in Amerika onder andere, was dit de A-kant. In Nederland was dit eigenlijk niet de A-kant. Tell Me Girl hoorde je van de Four Pennies. De A-kant in Nederland was de B-kant in onder andere Amerika en in nog een paar landen. En dat was deze. Ik ga ook mee even draaien. Maar toch snap ik niet waarom ze dit als A-kant hebben gedaan in Nederland. Het zijn de Four Pennies, dit is Juliet.

Ik zat te luisteren naar die plaat van de Four Pennies en toen hoorde je Juliet en toen dacht ik zoiets van ja, dan moet ik het eens achter maar achteraan draaien. En Robin Gibb hoorde je en Juliet. Ja, past wel. Ik vond hem wel mooi omdat hij over hetzelfde persoon ging. Dus ik had zoiets van, hé, waarom draai ik die er niet eigenlijk achteraan? Dus ja, dan komt die er weer achteraan en dan krijg je weer een heel andere playlist dan dat je eigenlijk gepland had. Mocht je nog trouwens een verzoekplaat hebben of denken ze van, hé, Dave, kun je die voor me draaien nog eventjes, dan gewoon aan me doorgeven. Hè? Doe dat met plezier. Goed, nu naar de jaren 70. Ja, twee platen. Danny Williams hoor je zo meteen. Met I Hate Hate. Vind ik wel een hele mooie titel trouwens. Maar eerst Maisie Jones. De groep heet Nimbo. En heeft deze groep veel gedaan? Nee. Het gekke is dat als je naar deze band luistert ook, dan denk je bij jezelf van, oh, leuk, maar waarom zo weinig hits? Nou, ja, weet ik eigenlijk ook niet. Ze hebben twee singles gemaakt. In deze band zat Dave Powell, Gordon Smith en John Wilson. En ja, goed, voor de rest Nimbo, twee singles. When the Swallows Fly. Maar de eerste was deze uit 1971. Dit is Maisie Jones. En het is wel lekkere muziek hoor, moet ik maar eens goed luisteren.

Ik ben het er lekker mee eens, hoor. ...1977... Danny Williams. En I Hate Hate. Nou ja, goed, ja, daar ben ik het al mee eens. Ja, waarom zou je haten? Haten, dat gaat nergens over. Dat is hetzelfde verhaal als dat iedereen altijd roept. Ik heb stress! Jongens, doe dat nou eens niet. Gebruik dat woord nou eens niet. Want van dat woord krijg je alleen maar meer stress in mijn ogen. Dus gewoon zeggen dat, dat het wel druk is. En dat het soms wel eens iets te druk is. En dat werkt al veel beter als dat je gaat zeggen van ik heb stress. Want dan, ja, toch op een of andere manier krijg je. Dan heb je stress. Tenminste, dat is al de ervaring die ik altijd erbij bedenk. Het is een woord. En dat woord, dat kun je soms heel erg... Dat kan er heel erg voor zorgen dat sommige mensen dan hebben zo... Ja, ik ben gestrest en ik heb stress en ik heb zo stress en ik heb zo stress. Dan zeg ik altijd, nee, gebruik dat woord nou eens niet. Zeg nou eens gewoon van, ja, het is een probleem. En problemen zijn er om op te lossen. En ja, soms duurt het wat langer. En maar zeg nooit dat je stress hebt, want dan heb je stress. En dan wordt het alleen maar nog erger. En dat moet je niet doen. Moet je niet doen. Nee. En ook mensen haten moet je niet doen. Nee, ik haat ook Donald Trump niet. Vind gewoon een vervelende man. Dat wel. Ja, dat wel. Goed, Danny Williams is en daarvoor ook nog... Dat bandje Nimbo, wat maar twee plaatjes maakte. En je hoorde die eerste single uit 1971. Macy Jones hoorde je. En toch, ik vind het lekkere muziek, hoor. Nu even terug naar de jaren 60 met deze van Ruby and the Romantics. Young wings can fly. 1963. Young wings can fly. Dat is ook de titel.

Think of the Good Times. You're the Jay and the Americans. Ik heb een zwak voor deze band. De band die ze maakte natuurlijk best wel platen. De grootste hits waren Come a Little Bit Closer en Cara Mia. Die zelfs een aantal keren in de Nederlandse hitlijst ook terechtkwamen, weet je. Cara Mia, why? Dat ding dus. Je moet niet te veel gaan zingen, Dave. Maar in ieder geval, en daar waren zij ook van. Maar ik vind hun andere platen vaak nog veel leuker als deze. En Come a Little Bit Closer is wat op tempo. Maar ze maakten van dit soort dingen zulk lekker. Think of the Good Times is Jay and the Americans. En daarvoor ook nog Ruby and the Romantics. En single uit 1963. En ja, Young Leaves Can Fly Higher Than You Know. Oftewel inderdaad, ik vind dit zulke mooie tier. Zo'n mooie tekst eigenlijk. En Ruby and Romantics, Our Day Will Come, was hun grootste hit. Wat later gecoverd is door veel mensen. Er zijn zelfs een aantal ontzettende hitversies ook van geworden. En het is echt gecoverd door heel veel mensen. Dus ja, dat blijft ook zo'n mooi nummer. Our Day Will Come. Eigenlijk bestond de band vooral uit Ruby. En dan had je dus de Romantics ook nog met de onder andere in Eddie Roberts, George Lee, Ruby was Ruby Nash Garnett trouwens. En Roland Mosley en Errol Fenn zat in deze band. Ja, en ze maakten in totaal vanaf 1962 tot en met 1965 zo'n beetje. Ja, nog iets later zelfs ook nog wel trouwens. Maakten ze singles en in 1969 duikt er nog zelfs een single op. Maar toen was het eigenlijk wel weer een beetje klaar eigenlijk, zeg maar, met alle platen die ze gemaakt. Maar ze hebben echt wel goede platen gemaakt. Had een beetje Mieke zei het Seekers effect, vind ik niet helemaal waar. Maar het zou wel... Ja, het zou wel kunnen. Ja, ik vind wel. Rob die zegt, kan je bijna zelf zingen, Dave? Nou, nee hoor, nee. Nee. Het kwam in 1963, Ruby and the Romantics, Mieke. En ik vind het lekker. Ja, ik vind het lekkere muziek. En over lekkere muziek gesproken trouwens. Deze dame die kennen we van allemaal van Ich bin wie du. Want dit was eerder. Hier is Marianne Rosenberg. Nooit een hit in Nederland geweest, maar wel een goede plaats.

Mr. Big. Niet te verwarren met Mr. Big die die nummers als To Be With You had. Want daar was dit niet de versie van. Want je had twee Mr. Bigs. Deze Mr. Big die scoorde vooral in de jaren 70 hits. Denk maar aan het nummer Romeo onder andere. En deze is ook zo lekker. Hold Me uit 1977. Ja, dat Romeo. Dat Step Back in Time with Romeo, she says. Nou, dat nummer. Dat was niet dezelfde Mr. Big als die Mr. Big die we kennen uit de jaren 90 van I'm the one who wants to be with you. Nee, die niet. Dus je moet het echt zo bij deze houden. Daarvoor trouwens voor Mr. Big hoorde je nog die dame. En Marianne Rosenberg, jawel. En die kennen we natuurlijk allemaal van dat ene nummer. Zullen we dat even doen? Zullen we even meeblaren? Ja? Moet ik hem er even bij pakken, hoor? Want... Even erbij pakken, maar we doen hem. Ik denk dat ik hem even ga doen. Tenminste, als ik hem snel kan pakken. Want dat is ook altijd. Dat is altijd lastig als je hem snel moet pakken. Maar volgens mij lukt het me wel. Maar in ieder geval, Marianne Rosenberg hoorde je met een nummer wat je normaal. Ja, platen die je van haar normaal ook niet hoort. Waarom grade ich? Het was nog ver voor de grote hit die ze had, natuurlijk. Over bijna de hele wereld wel. Zelfs in het. Ze zong het in het Duits. En het kwam zelfs onder andere in. Zelfs de Engelse hitlijsten nog terecht. Zullen we maar even doen dan? Ja, we doen hem even. Ja!

Hij werd altijd Elvis de Pelvis genoemd vanwege een bewegende, zijn pelvis die beweegde, zeg maar. Ja, goed. En Rock'n'Roll Baby of Mine, ik vond hem wel leuk achter. Bim, bim, doe! Achteraan een meeblerrie, ja, dat hebben we allemaal gedaan volgens mij. Volgens mij heeft Rob de buren wakker gemaakt en Mieke ook, denk ik, ja, met het zingen van Ich bin wie du. Ik denk het wel. Hoog nodig tijd nu voor dat ene andere dingetje, oftewel de tweede versie deze avond van... Lekplaat! Ja, dat wilde ik dus zeggen. Doen we het even opnieuw, dames? Doen we het? Ja. Supergelijkplaat! Dat wilde ik zeggen, ja. Het gaat om het nummer If You Were a Carpenter. Je hoort zometeen de versie van Bobby Darin, maar eerst... Die van de Four Tops in de vergelijkplaat.

Twee versies van het nummer If I Were a Carpenter. Je hoorde de versie van de Four Tops. De hitversie, zeg maar gerust. En je hoorde ook de versie van Bobby Darin erachteraan. En If I Were a Carpenter. Ja, ik vond ze wel leuk om deze keertje bij elkaar te verzamelen, om het maar zo te zeggen. Hoog nodig tijd nog voor een stukje popcorn. Ja, we moeten het wel gaan doen. Een stukje popcorn vind ik wel belangrijk. Ja, zeker. Want dan, anders dan gaat Linda misschien wel zeggen. Je hebt geen popcorn gedraaid. Nou, bij deze...

0: Zo, even een lekker blokje popcorn achter elkaar. Voordat we gaan beginnen aan dingen, aan raad een lied of niet. En ik heb een leuke direct. Ik heb een hele leuke. En ik denk dat die moeilijk is, want het gaat nu niet om een Nederlandse artiest, maar het gaat om een Nederlandse acteur. Maar natuurlijk eerst nog eventjes een stukje jeugdsentiment, maar heel kort. Maar ik ga het wel even doen. Ja. Ken je dit nog?
1: Ik heb al

0: Ben je er al achter wie de stem was trouwens van deze gummybeer? Want die is misschien ook wel leuk. Die hoef je niet te raden om, maar eigenlijk is die heel duidelijk te horen. En de tv-serie Die Gummybeer was van Disney. En was tekenfilmserie. En in de jaren 80 vooral was dat heel populair. En de Nederlandse versie, die werd natuurlijk gewoon simpelweg. Hoor ik het goed? Gummybeer? Ja, je hoort het goed, Rob. Dat was inderdaad gummybeer. Springend red ik mij weer keer op keer. Je hoorde de stem van Robert Long trouwens in de Nederlandse versie, want het is natuurlijk Disney's. En volgens mij kun je ze nog steeds trouwens zien op Disney Plus, uit mijn hoofd zeggen. Volgens mij staan ze daar nog op. Dus de gummyberen. Ja, nou, nieuw hoog nodig, tijd voor iets heel anders. Tijd voor...
1: Raad een lied. Ook al raad u liedje niet, is dat geen reden voor verdriet. Niet toch wel, het is maar spel. Als u in de stemming bent, is het beste dat u een kaartje zendt naar de Tros Radio. Goedemiddag, hier zijn we dan met ons telefoonspelletje Raad een lied of niet. Presentatie Willy Walden, geassisteerd door zijn vrouw Ose Rasmussen. Productie Louis Duzé. Raad een lied of niet.
0: Ja, laat ik dat toevallig hebben. Gummybeertjes. Oh ja, lekker ook. Die zijn heel lekker. Maar goed, tijd voor raad een lied of niet. Ja, Rob die zegt dat. Tijd voor raad een lied of niet. Nou, dit keer heb ik het over een Engelse acteur. Heel populair over de hele wereld. Heeft aardig wat films gemaakt. Beetje comedy. Ja, ook een vooral comedy heeft hij gedaan. Dat is het enige wat ik nou over zeg. Welke Britse acteur die je eigenlijk moet kennen, maar ik weet niet of je hem herkent, hoor je nu. Dus welke Britse comedy acteur hoor je nu?

0: Ja, het is eigenlijk allemaal geraden. Hoe is het mogelijk? Linda zegt John Cleese. Jolanda zegt John Cleese. Mieke zegt John Cleese. Jolanda was wel de eerste. I've got a ferret sticking up my nose. You're inderdaad John Cleese, the one and only. Maar goed, het zit er weer op voor deze aflevering. Nou ja, goed, iedereen krijgt gewoon de eeuwige roem. Joh, Linda heeft het geraden, Jolanda heeft geraden. En Mieke heeft het ook geraden. Dus ja, bij deze, ik ga dat gewoon doen, hoor. Want ja, ik zie in de tijd alleen dat Jolanda het eerste was. Maar goed, het zit er weer op voor deze aflevering. Geen bedankt voor het luisteren. Zometeen veel plezier bij de non-stop. En namens mij tot zaterdag. Dan ben ik er weer, samen met natuurlijk André. Wie weet tot dan. En anders tot de volgende keer.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Roemeense marine heeft in de Zwarte Zee 2 Russische drones onschadelijk gemaakt. De drones bevonden zich in de buurt van een booreiland binnen de exclusieve economische zone van Roemenië. Het incident vond plaats in een strategisch belangrijk gebied waar grootschalige gaswinningsactiviteiten plaatsvinden op de Zwarte Zee. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk een van de drie inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli crashte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere twee verdachten. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedt een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakt een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. En dan nog even het weer. Vanavond schijnt de zon nog flink met enkele sluierwolken en waait een zwakke tot matige noordoostenwind aan de kust vrij krachtig, terwijl het vooral in het noordoosten al flink afkoelt. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

il neige sur mes rêves et sur Liège, que le fleuve transperce

0: aan, schat. Wat denk je ervan?
1: Weet je wat? Geef me je nummer maar. Kan je volgende week mijn plafond komen witten? Viesbeuk?
0: Oh.
2: Rozo Radio.

Mijn meisje is een lieve schat, maar overal gebeurt wel wat. Want al is ze aardig, ze doet wat eigenaardig. Wanneer ik op het hoekje wacht, des avonds om een uur of acht, komt ze dan te laat, dan kijk ik reuze kwaad.

0: zie je wel, zo gaat het al wat beter. Kom, slik je boze bui nu even in.
1: Wanneer we samen dansen gaan,
0: dan trek ik steeds wat aardigs aan en hij is opgetogen.
1: Dat ziet ze aan mijn ogen.
0: Maar flirt ik met een andere man,
1: wat ik niet goed verdragen kan.
0: En kom ik dan terug, dan doet hij

Wanneer je ooit een man ontmoet die soms wat al te bazig doet, wees dan niet bescheiden, want heus je moet hem leiden. Al heeft hij ook een hart van goud en zegt hij dat hij van je houdt. Je weet wel hoe dat gaat, een man is heel goed kwaad. Maar zeg dan steeds tot hem met je allerliefste

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een Amerikaanse helikopter vuurde 2 raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het Amerikaanse leger stelde dat het schip probeerde de blokkade van de staat van Hormuz te doorbreken. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Elvis Afrifa greep net naast de medaille op de 100 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De 28-jarige sprinter eindigde als 4e in de finale met een tijd van 10,22, ruim boven zijn persoonlijk record van 10,06. De Brit Rommel Glave won de titel in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedde een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakte een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden, lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

leert. Hij die het hoger opzoekt, voelt zich vrij en onverveerd. Dus komen eens de Russen hier in ons koninkrijk. Dan allemaal de luchten, zoals destijds van Spijk.

Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een Amerikaanse helikopter vuurde 2 raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het Amerikaanse leger stelde dat het schip probeerde de blokkade van de staat van Hormuz te doorbreken. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Elvis Afrifa greep net naast de medaille op de 100 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De 28-jarige sprinter eindigde als 4e in de finale met een tijd van 10,22, ruim boven zijn persoonlijk record van 10,06. De Brit Rommel Glave won de titel in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedde een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakte een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden, lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws.